0: Sie hören die Satzzentrale, das Radio. Zu empfangen weltweit im Web, per App und über Kurzwelle. Und nun geht es weiter im Programm mit Aus den Archiven.
1: News von der Miami Go Drive-In Show. Op zaterdag 31 mei komt de Miami Go Drive-In Show naar Oostende.
2: Formidabel zeg!
1: En dit ter gelegenheid van Oostende voor Anker en 40 jaar Miami Go.
2: Dit is de beste!
1: De Miami Go Drive-In Show in Oostende. Een unieke avond met de originele DJ's van het zendschip.
3: Miami Go! Nummer 1!
1: De Miami Go Drive-In Show. Zaterdag 31 mei in de kantine van de Vismijn in Oostende.
4: De Miami Go Drive-In Show.
1: Aanvang om 20 uur.
5: Miami Go's Drive-In Show.
1: Voor meer informatie over de Miami Go Drive-In Show, miamigo40.be.
6: In de jaren 60 en 70 moesten we het doen met de middengolf op onze transistorradio's. Nu, tientallen jaren later, is streaming audio het medium om jouw muziek in optimale kwaliteit te kunnen horen. In elk seizoen van het jaar.

Je waant je terug in de tijd als je binnenkomt in het 192 Demis Roussos Museum. Op de begane grond een overzicht van het enorme succes van de beroemde Griekse zanger Demis Roussos. Op de eerste verdieping komt de historie van de roemruchte zeezender Radio Veronica tot leven. Met een expositie over de historie van Radio Veronica. Van de chaotische beginjaren tot het dramatische einde. In het museum is ook aandacht voor de andere zeezenders. Zoals Mi Amigo, Caroline, 227, Big L en Radio Noordzee.

0: Seesender-Fans, aufgepasst! Offshoreradio.de ist die nostalgische Internetplattform. Hier findet ihr aktuelle Nachrichten, Reportagen und mehr als 20.000 Fotos. Ihr erinnert euch noch an Radio Nordsee, Caroline, Laser, Atlantis oder Veronika? Hier seid ihr richtig bei www.offshoreradio.de.
1: Und jede Menge Fotos gibt es da zu sehen auf der Seite offshoreradio.de. Inzwischen wird auch auf den aktuellen Radiotag in diesem Jahr hingewiesen in Hilden am 15. Juni im Kukutek-Museum. Und Herbert Fisser wird sicherlich auch wieder da sein, der Spaßvogel, den wir vorhin gehört haben und nachher nochmal hören. Und ihr könnt ihn da persönlich kennenlernen, wenn ihr bisher noch nicht da gewesen seid auf diesen Radiotagen. Lohnt sich immer. Wenn es nähere Infos gibt, was den Programm Ablauf angeht, dann melden wir uns. Die Gruppe Arabesque mit Friday Night war ein kleiner Hit Ende der 70er, wurde auf Radio Amigo rauf und runter gespielt, aber auch bei dem Landpiraten, bei dem ich damals ein bisschen mitwirken durfte. Und die Gruppe Arabesque bestand aus drei Mädels. Eines dieser Mädels, die hieß Sandra und hat später in den 80ern einen Riesenhit gehabt mit Maria Magdalena. Und ich denke, jetzt wisst ihr, um wen es sich da handelt. Wir gehen zurück zu Bart van Leeuwen. Er hat bei Radio 5 angefangen, mit die Sendung Theater van het Sentiment zu übernehmen und hat im Vorfeld aus seiner großen Radiokarriere erzählt. Wir waren das letzte Mal bei Radio Veronika mit dem 31. August 1974, dass da Sendeschluss war. Und was danach passiert ist, das erzählt uns jetzt Bart van Leeuwen aus allererster Hand. Wir sind für etwa 6 Minuten bei Bart van Leeuwen bei der Zeit nach dem 31. August 1974.
2: Was meteen ook al duidelijk dat Veronica broedde op plannen om een doorstart te maken in het publieke omroepbestel.
3: Wat wij eerst wilden was de draadomroep overnemen, want dat werd opgeheven. Maar iedereen had, veel mensen hadden zo'n kastje met zo'n knop aan de muur voor 4 zenders.
2: Ja, ja.
3: En als daar geen signaal meer op staat, is het natuurlijk heerlijk om daar een signaal op te zetten, dan kan je uitzenden. Tweede plan was, er waren plannen om een 4e radiozender te beginnen, Hilversum 4. En dat Hilversum 4, dat zou Veronica dan ook wel graag willen vullen. Want wij vonden Hilversum 3 niet zo'n echt alternatief voor de vrij buiter uitzendingen van Veronica.
2: Nee, maar de klassieke wereld dacht daar anders over.
3: De klassieke wereld en de hele NOS dacht daar anders over. En de overheid ook. Dus dat is het niet geworden. En toen was er maar één weg. En dat was ledenwerven voor de Veronica Omroeporganisatie.
2: De VOO.
3: Dus 10 gulden betalen. Of eerst nog 5 gulden en later 10 gulden. En dan was je lid van de VOO.
2: Ja, en
3: die kregen dan op een gegeven moment zendtijd. Ja, nou, ja. Een heleboel afwijzingen gehad. Het ging allemaal moeilijk en tegenwerking. Ik weet het niet allemaal. Dan hadden we weer een aspirant-omroepaanvraag.
2: Ja, aspirantstatus kreeg je dan. Hè?
3: Ja, en dat werd weer afgewezen. En op een gegeven moment eindelijk mochten we dan eind december 1975 mochten we dan beginnen als aspirantomroep. En hadden we een uurtje televisie per week en 3 uurtjes radio.
2: Dat en mocht jij een van die 3 uurtjes meteen vullen?
3: Nee, want er was geen plek voor mij. Want ik was natuurlijk de laatste die erbij was gekomen. Dus ik was er ook de eerste die eruit was. En ik heb toen besloten om bij Radio Miamigo te gaan werken. De Belgische piratenzender, die inmiddels piratenzender, die wel door was gegaan en die hadden hun basis in Spanje.
2: Ja, dus dat
3: en dat was weer. En Spanje had dat verdrag niet ondertekend. Dus in Spanje was je niet strafbaar. Als je daar woonde en je deed daar programma's, dan was je niet strafbaar.
2: Dus jij ging naar Miamigo, maar uiteindelijk zou je toch weer terugkeren op het oude nest.
4: Judy Blank. Mooi liedje, nieuw liedje. Een singer-songwriter uit Aalst, volgens mij. Ik denk dat dat in Brabant ligt, maar corrigeer me als dat fout is. Bart van Leeuwen is vanavond mijn gast in Volspot. Komende zondag maakt hij zijn debuut als presentator van het Theater van het Sentiment. Jij ging naar Miamigo, toen een piraat. Hoe lang heb je daar gewerkt?
3: Van januari 1976 tot april 1977.
4: Dus vrij kort.
3: Ook vrij kort, ja.
4: En toen belde de Veronica Omroeporganisatie.
3: Ja. Want die hadden uitzicht op de zeestatus, dus meer zendtijd. En vanaf 1979 is dat ook gebeurd. Ik heb allerlei hand- en spandiensten gedaan nog voor die tijd. En dat bestond dan onder andere uit dat ene uurtje op Radio 3, op Hilversum 3 toen nog, van op vrijdagavond van 7 tot 8... waarin Lex Harding de hele top 40 doorjaste in een uur.
2: Dat is
3: en dan
2: knap.
3: Mocht ik het Popjournaal lezen. Nou, dat
2: ook
3: was
2: nog in dat uur?
3: Ja, en voor het eerst live. Hè? Want voor die tijd namen we alleen maar bandjes op.
2: Dus, maar dat was voor jou dus ook nieuw?
3: Ja, toen was ik ook alweer zenuwachtig.
2: Ook alweer? Niks veranderd?
3: Nee, niks veranderd.
2: Maar hoe was het voor jou om ineens binnen de toch keurige kaders van de publieke omroep te moeten werken?
3: Wij moesten erg wennen aan de starheid van de technici waar je mee moest werken. Die waren nog echt in oudere sferen, die mensen. Aardige mensen, maar wisten niet hoe je op zijn Veronicaans radio moest maken. Dat was best wel een generatiedingetje.
2: Ja. Dus dat was zoeken naar een goede manier van samenwerken.
3: Ja, ja, ja. En we hadden ook wel een beetje het idee dat we een beetje met de nek aangekeken werden door de gevestigde omroepen die al vanaf 1910 bestonden zo ongeveer. Dus,
2: die dachten, wat moeten die brutale jonge lieden hier?
3: Ja, dat dachten ze echt. En dan gingen we ook nog modderen aan het geluid. Wilden we ineens processing op de zender.
2: Wat is dat? Voor
3: processing
2: die dat
3: is dat je het geluid plat drukt. Hè? Dus krachtiger maakt door het plat te drukken.
2: Uh-huh.
3: Daardoor verlies je dynamiek. Maar je krijgt wel een krachtiger signaal. Dus het lijkt harder. Dus in de auto ben je dan ook veel beter te beluisteren.
2: Ja, ja.
3: Omdat daar zoveel omgevingsgeluid is.
2: Uh-huh.
3: En toen moest er ineens een apparaat komen. Dat heette Optimod. Dat is dus voor de kenners een apparaat wat dat dus doet.
2: Ja.
3: En die comprimeert het geluid.
2: Ja.
3: En daar moesten ze maar niks van hebben. Dat was een flop, die mot.
2: Ja, ja, ja. Dus wat dat betreft werden jullie gezien als lastige pubers.
3: Mm-hmm.
2: Maar konden jullie wel jezelf weer zijn als Veronica Omroeporganisatie?
3: Nou,
2: of hebben jullie ook concessies moeten doen?
3: We hadden natuurlijk Rob Oud aan het hoofd. En die man was niet zo van de concessies. Dus wat dat betreft gingen we gewoon onze eigen gang, hoor.
2: Jullie konden je eigen gang ook gaan?
3: Ja, natuurlijk. Je bent autonoom. Je hebt, als het maar mag van de vereniging. Want je bent natuurlijk, je maakt programma's voor de vereniging Veronica Omroeporganisatie. En zolang die het goed vinden, is het goed.
2: Ja.
3: En die vereniging werd media, al... Je moet je aan de media
2: houden.
3: Ja, natuurlijk.
2: Ja. Ja. Maar die vereniging werd binnen no time enorm groot. Op jullie hoogtepunt hadden jullie 1,1 miljoen leden.
3: Dat niet alleen, maar denk eens in. Het waren ook 1,1 miljoen radiogidsjes. Hè?
2: Ja, elke de Veronica-gids.
3: Week, elke week. Elke week. 1,1 miljoen, moet je je voorstellen.
2: Wat betekende...
3: Op elke koffietafel in heel Nederland lag een Veronica-blad.
2: Maar wat betekende dat voor jullie? Zagen jullie dat ook als een soort compliment van die luisteraars van toen, die dat schip nog steeds misten als het ware?
3: Wij zagen het toen wel als een overwinning. Want ik durf nu ook wel te stellen dat de Veronica Omroeporganisatie in de jaren 80 en begin 90 populairder is geweest dan de Zeezender.
2: Echt waar?
3: Natuurlijk.
2: Jullie
3: en ook omdat we televisieprogramma's maakten. Dat was natuurlijk ook nooit vertoond. Een radiopiraat, nou zeg ik wel even expres piraat, die televisieprogramma's gaat maken. En op zondagmiddag keek er geen hond naar de televisie. Rob Oud programmeerde een paar leuke series. En ineens zat iedereen voor de buis op zondagmiddag.
2: Ja.
3: Het programma Tieneke ontstond.
2: Ja,
3: bij
2: zij
3: Veronica.
2: Was de eerste met middag-tv, hè?
3: Precies, zij was de eerste met middag-tv. En ze deed dat iedere week of iedere dag vanuit de Veronica-studio. En later bij RTL heeft ze dat gedaan. En die heeft echt de trend gezet van allerlei dingen als de 5-uur-show en alle programma's die daarna gekomen zijn. Toen is de gewoonte ontstaan om rond een uur of 5, 6 iets te gaan doen met live televisie.
2: Ja,
3: ik denk dat De Wereld Draait Door daar ook heel schatplichtig aan is.
2: Dus je mag zeggen dat Veronica vernieuwend was op radio, ook op tv is geworden. Dat komt natuurlijk uitsluitend dankzij die omroepstatus. Je hebt heel veel verschillende programma's daar gepresenteerd. We hebben ook een fragment uit jouw jaren bij de VOO.
5: Radio Trefpunt. Discussieer mee over de zeezenders op radiotrefpunt.nl.
6: Te gek.
1: Hier ist Radio Nords International mit den Seesender-Hits und wieder Bert van Leeuwen bei der Veronica Omroep-Organisatie VOO geklungen hat. Das hören wir dann später. Wir wollen die Sache jetzt hier erstmal damit beenden und auch mal wieder ein bisschen Musik spielen. Ein richtiger Seesender-Hit. Albert West, Tell Laura I Love Her.
5: Seesender-Hits.

0: allemaal en welkom bij de 21ste aflevering van de Top 100 aller tijden. Een bijzondere aflevering, want voor het eerst ook heb je gisteren al kunnen genieten van een meer dan voldoende voorproefje op de televisie. En mochten wij ook zo'n schitterende jukebox weggeven. Daarover vanmiddag trouwens in het laatste gedeelte van de Top 100 aller tijden meer met Erik de Zwart. Jij hebt meegedaan met het samenstellen van de Top 100 aller tijden, de 21ste. En dat zal je merken, want jouw lievelingsplaten komen tussen nu en 6 uur voorbij. We beginnen uiteraard met nummer 100. En dan kan ik meteen even naar nummer 100.
1: Nou. Ja, Bart van Leeuwen bij de Veronica Omroeporganisatie in de Top 100 aller
2: tijden.
1: Ja,
2: dat flauwe grapje aan het eind moet je nog maar vergeven. Daar ben je dus ook niet voor, hè?
1: Nee, maar wat maakt hier dan?
2: Nou, wat me opvalt is, je hebt nu twee fragmenten met een hitparade.
1: Ja, ja.
2: En Veronica was natuurlijk wel het station van de Top 40, al vanaf 1965. Maar wij hebben ook de Top 100 aller tijden bedacht. En de Top 1000. En wij hadden elk jaar, of met Hemelvaartsdag, of met Pinksteren, of met de kerst, hadden we wel zo'n lijst. Dat was echt een klantenbindertje. En het latere Veronica, wat eigenlijk niks te maken had met het oude Veronica, heeft dat later voortgezet na 2003 eigenlijk. Want het is een gouden formule.
1: Ja, het commerciële Veronica.
2: Ja, ja, precies.
1: Ja, ja.
2: Ik denk, je moet je wel realiseren dat er daardoor ook een Top 2000 is.
1: Ja, ja. En opnieuw dus iets wat door Veronica in gang is gezet.
2: Precies.
1: Vond jij dit het leukste om te doen, die hitparades?
2: Nee, ik vond het meest erge, vreselijke om
1: waarom?
2: Te doen.
1: Echt
2: omdat
1: waar?
2: Het saai was.
1: Waarom is dat saai?
2: Omdat je gewoon nummertjes aan het oplezen was. Ik bedoel...
1: Maar je had wel de meeste luisteraars.
2: Jawel, nou ja, die hadden we toch wel hoor. Pas op. We hadden...
1: Ja, maar hitlijsten zijn nog steeds enorm populair.
2: Ja, ja, ja, daarom doe je het ook. Je doet het niet met tegenzin, want dan moet je het niet doen, hè. Als je niet van hamburgers houdt, moet je niet bij die hamburgerketen toch?
1: Nee, nee.
2: Dus maar het was best wel saai en het doorbrak je patroon. En soms is dat goed, maar ook dat maakt je dan weer wat nerveus... omdat je ineens andere dingen moet doen. En we hadden ook geen internet. Wat moet je vertellen over die platen?
1: Ja,
2: we moesten alles maar uit blaadjes bij elkaar schrapen.
1: Je kon niet even Wikipedia opzoeken.
2: Wij wisten toen veel minder van muziek
1: wie
2: dan
1: was.
2: Nu.
1: Ja, precies.
2: Ja, echt.
1: Wat was jouw favoriete programma in die jaren? De VO?
2: Oh, dat is moeilijk, want ik zat op radio... op radio 1, radio 2, radio 3 en radio 5. Dus het is best wel moeilijk kiezen dan... Het leukste om te doen. Ik denk ook Goedemorgen.
1: Ochtendshow.
2: Ochtendshow op woensdagochtend met Raad waar die staat.
1: Oh ja,
2: en,
1: tuurlijk. Ja,
2: en
1: ja,
2: het
1: ja.
2: bloemetje van de dag. En weet ik dan al voor gezellige,
1: wat
2: tuttige
1: dingen.
2: Wat
1: maakte dat zo leuk?
2: Omdat het heel voor de hele familie was. Hele dankbare luisteraars.
1: Ja, is dat voor wie je ook het liefste werkt? De hele familie?
2: Ja, dat denk ik wel. En dat hebben we nu met dat nieuwe programma, wat ik nu mag presenteren. Dat oude nieuwe programma, ja. Theater van het Sentiment, heb je dat natuurlijk ook.
1: Ja, ja, ja. Waarom is dat het leukste?
2: Nou, omdat jonge mensen tegenwoordig hun weg wel vinden naar Spotify en andere leuke nieuwe bedenksels. Maar de radio, dat weet ze niet meer wat het is, hè?
1: Nee. Nou, als
2: dat merk je helaas aan 3FM merk je dat ook. Dat dus de belangstelling wat minder wordt. En ik groei als het ware mee op de toppen van de leeftijd van de luisteraars van toen.
1: Ja, ja.
2: Daarom kan ik ook zo lang blijven werken.
1: Ja,
2: dat
1: mooi
2: is zo
1: is dat
2: leuk.
1: Toch?
2: Ja.
1: Ja, precies.
2: Dus we worden samen oud.
1: Ja, dat is en mooi, dan is samen nu... oud worden met je luisteraars.
2: Ja, en dan is het zo leuk om dan, als je toch al meer verleden dan toekomst hebt, om dan ook nog eens uitgebreid in dat verleden stil te kunnen staan.
1: Samen,
2: dat is leuk.
1: Ook. Samen met precies. je luisteraars. We vroegen je ook, is er nou een plaat die we voor je kunnen draaien? Iets waar we je echt een groot plezier mee doen. En toen kwam je met een stuk volgens mij uit A War of the World, Forever ja. Autumn.
2: Ja, van Justin Hayward, zanger ja. van de Moody Blues. En even van aan het begin beginnen. Jeff Wayne was een componist en een muzikant. En die had bedacht dat hij het oude verhaal van H.G. Wells, War of the Worlds, over een invasie op aarde vanuit Mars, dat hij dat op muziek wilde zetten. En dat heeft hij gedaan. Het is een prachtig album geworden. En daar zaten teksten tussen van een spreker die vertelde dan dat verhaal. Dus dat ja. is een toneelstuk, als het ware, tussen. En, maar het was in het Engels. En wij vonden dat dat dus in het Nederlands zou moeten. En we wilden dat helemaal vertalen. Ook de zang. En daarvoor hadden we dan benaderd Patricia Pai en Willem Duin en Peter Koelewijn en Jan van Veen. Die zou dan de vertelstem doen.
1: Ah ja, ook weer terug op Radio 5. Hè?
2: Nou,
1: ja.
2: kijk, het is een fantastische stem. Maar hij kon niet op tegen de originele stem van War of the Worlds. Dat was Richard Burton.
1: Ja.
2: Daar kan niemand tegenop. Dat is zo'n mooie stem. Maar hij deed het wel erg goed. Alleen, ja, ik had de vertaling gemaakt. En het was eind 70. Ik was 22, 23. En mijn Engels was natuurlijk nog lang niet zo goed als nu. Dus als ik het nu terughoor, dan schaam ik me echt diep over de anglicismen die erin zitten.
1: Ja, ja, ja. Maar die vertaling is ook uitgezonden. Ja,
2: natuurlijk. Ja. Alleen wij mochten de liedjes niet vervangen van Jeff Wayne en de platenmaatschappij. We mochten dus wel de teksten tussendoor, het verhaal,
1: die
2: in het Nederlands,
1: gedaan.
2: Maar we moesten wel de originele muziek van onder andere Justin Hayward, moesten we gewoon draaien, erin laten zitten. We kregen wel de meer sporenbanden.
1: Ja.
2: Dus we konden daar een echt toneelstuk omheen bouwen.
1: En dat is ook integraal
2: bouwen.
1: Uitgezonden.
2: Dat is meerdere keren uitgezonden, ja. En het wordt nu nog wel eens uitgezonden. Via internet of zo. En dan denk ik echt van... Maar ik zou dan liever een stukje van het origineel willen horen.
1: Zullen we dat dan doen?
2: Dat is goed.
1: Gaan we daarna luisteren.
3: For 3 days I fought my way along roads packed with refugees. The homeless, burdened with boxes and bundles containing their valuables. All that was of value to me was in London. But by the time I reached their little red brick house...
4: Forever ja. Autumn.
2: Ja, het houdt een beetje raar
1: op. Het houdt gek op, maar het is ook deel van een totale compositie natuurlijk.
2: Ja, en anders moet je gewoon... Dan hou je niet meer op met luisteren. Als je hier eenmaal aan begint, dan...
1: Het is wel verslavend.
2: Ja, absoluut. Het is heel mooi gedaan. Ook. Ja, echt mooi gedaan.
1: Ja, ja.
2: En wij mogen de schoenen nog niet poetsen van Jeff Wayne. Maar we hebben het wel geprobeerd te doen.
1: Ja.
2: Door de Nederlandse vertaling te maken. En Adje Bouwman en ik hebben dat gedaan samen. En het werd toen heel goed ontvangen.
1: Ja, het was ook weer iets nieuws natuurlijk.
2: Maar destijds heeft dat echt vermorseld.
1: Ja, ja. Dat geldt niet voor het origineel.
2: Nee, dat geldt zeker niet voor het origineel.
1: Nee. Bart van Leeuwen, je zei het net heel mooi. Ik ben eigenlijk meegegroeid met mijn luisteraars. Hè. We worden samen oud, zeg je. Op een gegeven moment ben je weggegaan bij het publieke Veronica. Want dat werd een commercieel station. Ben je meegegaan naar het commerciële Veronica?
2: Nee, er werden frequenties uitgedeeld voor commerciële omroepen. En Sky Radio had een frequentie gekregen. En RTL Radio, want RTL 4 was toen op de toppen van zijn populariteit. En die kregen een radiofrequentie. En die konden vanuit Den Haag op de FM gaan uitzenden. En Veronica had net besloten om in het publieke bestel te blijven. Kijk, en ik wilde, net als heel veel andere collega's van mij, gewoon eindelijk eens 24 uur per dag radio kunnen maken. Ja. Met elke dag horizontale programmering. Ja. Dat je niet tot vrijdag moest wachten voor je op Radio 3 wat kon doen. Maar dat je dus ook elke dag kon uitzenden. En ik had toen geen zin meer om te wachten. En ik heb toen ontslag genomen en ben bij RTL Radio gaan werken. Dat had iets moois kunnen worden, waar het niet dat RTL een nieuw speeltje kreeg. RTL 5. En toen hebben ze de radio een beetje verwaarloosd.
1: Ja, en vanaf dat moment ben ik jou ook een
2: Radio
1: beetje...
2: Radio 538 kwam opzetten. Want een half jaar nadat ik weg was, hebben Lex Harding en Erik de Zwart en Wil Uikinga en Wessel van Diepen en al die discjockeys die daar zaten, op een enkeling na, hebben besloten om een eigen zender te beginnen die Radio 538 heette.
1: Ja, ja,
2: en daar ook... zat ik dus niet bij.
1: Nee, dat baalde je daarvan?
2: Ja, daar baalde ik ontzettend van.
1: Ja, ja. Want ik ben eerlijk gezegd het spoor van jou ook een beetje bijster geraakt na de VOO. Nu ben je gelukkig weer terug. Maar wat heb je in die afgelopen jaren gedaan?
5: Hier is deze centrale, dein Technikradio. Zu empfangen im Web per App und auf Kurzwelle.
6: Dass du diesen Spot hörst, hat einen Grund. Diese Produktion von Radio Nordsee wird auf Satzzentrale Dein Technikradio wiederholt. Wir bedanken uns für die Kooperation und verweisen auf die Internetseite satzentrale.de. Dort gibt es den Sendeplan, Hinweise zum Empfang und jede Menge Infos für Technikfreaks über Fernempfang, Amateurfunk, SAT-DX und Rundfunktechnik. satzentrale.de.
5: Hier ist die SAT-Zentrale, dein Technikradio. Zu empfangen im Web, per App und auf Kurzwelle.
6: Ja, was Bart van Leeuwen dann noch gemacht hat, das ist noch ein kleiner Teil. Den hören wir in den nächsten Seesender-Hits. Noch einen kleinen Mitschnitt habe ich. Dann ist die Sache abgerundet und beendet. Und Bart van Leeuwen hat einen großen Horizont, war auf mehreren Radioschiffen. Er kann ganz viel erzählen. Und ich denke, er wäre auch mal ein toller Aspirant und hier für unseren Deutschen Radiotag, dass man ihn mal dazu einlädt und er da jede Menge zu erzählen kann. Ein Seesender-Hit liegt auf dem Plattenteller. Paul Anka hatte nochmal einen Riesenhit in den 70s. Paul Anka mit You're Having My Baby.
7: Seesender. Genre-Hits.